is me net. De pandemie ligt op een tasje, dus dat zijn laatste vinger is. Er is de rein zich wel niet trustet, is dat een blauwe nacht wie heut. Ik knap 2-3 zitten voor story, is iets schöns hebben gehad. Een ganz beschloss hat's noch eens fast gehauen, er hat's in een verlaar. 223 Seiten, minus 32